0: Amazon.
1: En kunnen dus ook gevraagd in de metro op het eind en kunnen dus ook in Sudan zo.